0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sonat Gjuthaki և Klavesini Համար, Sol Major, Opus 9. Կատարում են Gerard Poulain, Gjuthak և Blandine Verlaine, Klavesin.